skip de hemel, oh, dat is blauw, oh, dat is een schwab en iedervol. Oh, ik voel me zo vrij met meer alleen, oh, moet gleich op en op gaan. Zet nog een paps, du abstinenzler, besser machen, nog maar de lieb, Gott weiss van u. Es ist nicht wie bei einer Bude 4, wo das Ende geht, sondern für die ganze Unendlichkeit.